en neefjes van Tijl, vol boeren en meiden in Bruegelse stijl. Zit vol noordenwind, die bijt in de mond,